0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

everyone.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorde viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Het dodelijke slachtoffer bij de treinbotsing in de buurt van het Britse Bedford is de machinist van een van de treinen. Er raakten 89 mensen gewond bij het ongeluk waarbij twee treinen op elkaar botsten. Ze reden richting Londen toen het misging. Vermoedelijk was de trein die geraakt werd stil blijven staan als gevolg van een storing. De exacte oorzaak van het ongeluk ten noorden van Londen wordt nog onderzocht. De Oekraïense president Zelensky heeft Belarus een ultimatum gesteld over militaire apparatuur bij de grens. Hij eist dat signaalversterkers voor drones binnen een week worden verwijderd. Die worden volgens hem door Rusland gebruikt voor aanvallen op Oekraïne. Als Belarus de apparatuur niet verwijdert, grijpt Oekraïne zelf in, zegt Zelensky. Volgens hem staan de installaties in twee grensregio's als ondersteuning van Russische communicatie. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
15: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé, wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang.

0: far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: Ik kan hier ook heel vaak naar luisteren.
2: Ja, dat blijft wel leuk.
0: Dat blijft leuk.
3: Ja, dan kun je hem gieren, hè?

0: Ja, de Lion is coming. Zeker vanavond, jongens. Een beetje stress natuurlijk voor het voetbal. Want het Nederlands elftal treedt vandaag aan tegen Zweden in groep F. Begint om 7 uur vanavond. Ja, net de wedstrijd Turkije-Paraguay gezien. Ja, Paraguay is door. 1-0. Ja, Turkije moet ook nog een wedstrijd spelen. Tegen Amerika, geloof ik. En dan, als ze dan niet winnen, nou, dan is het gewoon klaar voor Turkije. Ja, Paraguay speelde trouwens wel met een man minder. Hè. Er werd er in het veld afgestuurd, want die deed zijn hand voor de mond. Ja, er zijn nieuwe regeltjes bij het voetbal. De FIFA heeft nieuwe regels gehanteerd. En die speler die hield de hand voor de mond na een incidentje. En het mag niet, dan kun je een rode kaart krijgen. Dat betekent dus gelijk het veld af, hè. Ja, ja, ik weet het niet, joh, wat ik ervan moet denken. Al die nieuwe regels. Camera's op de scheidsrechten bijvoorbeeld, hè. Ja, de VAR die extra dingetjes mag doen. Die mag ook beslissingen van de scheidsrechten weer terugdraaien. Ja, ik zag gisteren bijvoorbeeld ook even een wedstrijd van Amerika. Die lekker aan het voetballen was. Alleen, er was een of andere overtreding binnen de 16 meter. Dus zeg maar wat eigenlijk een penalty zou moeten zijn. En er werd niet op gereageerd. Er werd helemaal niks mee gedaan. Dan zeg ik van ja, als je dan toch heel streng bent, waarom pak je dan zoiets niet aan? Hè? Ja. Ja, dan had Amerika in elk geval nog een tegengoal gekregen. Maar goed, het was niet het geval, hè? Nee. Goed, goedemorgen. Ja, het wordt weer zonnig vandaag. Het wordt weer lekker warm. Temperaturen van 25 tot 35 graden. Nou ja, laten we maar zeggen, het is in het zuiden erg warm. He? Ook weer luchtvochtigheid erg hoog, dus het wordt weer zweten. En meer dan de helft van iedereen die vorig jaar een festival of concert buiten bezocht, is verbrand door de zon. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat zelfs strandgangers zich beter beschermen en meer smeren. Uit het onderzoek blijkt dat 57% van de festival- en concertbezoekers verbranden afgelopen festivalen. Zo meldt onder andere de zender van Limburg. Nou ja, van de strandgangers bekende zo'n 47% vorig jaar te zijn verbrand. Ja, veel verschil met een jaar eerder is er niet. In 2024 liggen de cijfers ongeveer hetzelfde. Ja, en mensen zich niet altijd goed beschermen is op een aantal manieren in het onderzoek terug te zien. Ruim 4 op de 10 bezoekers smeren weliswaar met zonnebrandcrème. Maar een derde zegt dat niet consequent te doen of soms te vergeten. Ja, ik moet je zeggen, ik heb dat ook, hoor. Ja, niet dat ik naar festivals ga, maar ik ben dan heel veel buiten. En vooral met die hellende zon. Ja, dan denk je ook, ah, het kan wel even. Maar ja, toch moet je je insmeren, want het is niet goed, hè? Nee, want je verbrandt, voor je het weet, ben je gewoon verbrand, hè? Ja, en ook vroegtijdige huidveroudering kun je ervan krijgen. Je kunt zelfs risico's van huidkanker oplopen. Dus gewoon goed insmeren. Ja, ik heb nou gewoon standaard zo'n insmeerflesje in mijn fietstas zitten. Dat zodra ik denk van, nou jongens, ik smeer me nog eventjes lekker in, dan kan ik dat doen, hè? Ja. Goed, het is voor de wekker wakker. Het is zaterdag. Welkom. Het is 20 juni en we hebben weer veel klaarstaan, hoor.
1: Back to the 80s. Back.

blijft een lekker plaatje, hè? Ja, twee jaren 80 liedjes achter elkaar in Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn 20 juni, even het weerbericht. Ja, het begint vandaag met wat onweersbuien op diverse plekken. Vanmiddag is het volop zonnig. Het is wel wat minder warm als gisteren. Zo rond de 25 tot 29 graden in het binnenland en 30 tot 32 graden in het zuiden des lands. Ja, het kan 34 worden in Limburg, dus het valt nog, nou ja, valt mee. Ik vind het nog warm zat, maar goed, in elk geval is er ook een windje. Een zwak tot matige westenwind, 2 tot 3 boven en dat maakt het wat aangenamer. Als we dan kijken naar morgen, dan blijft het warm en zonnig. Al is er morgen op zondag wel wat kans op wat regen en onweersbuien in het zuidelijke deel van het land. Hè. Dus vandaag wordt gewoon weer een lekkere zomerse dag en niet zulke hoge temperaturen.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

De Nijl, de grote rivier natuurlijk, hè. Moet maar even opzoeken op het kaartje. Dan kom je hem vanzelf tegen van Dalinda is vandaag de dagtopper bij Voor de Wekker Wakker. Ja, even kijken naar of het druk is op de weg. Nou, het is best wel druk. Als ik zie A9, daar staat het ook een beetje stil. Diemen, Amstelveen, richting Amsterdam, A1, A10. Ook nog bij de afslag Amsterdam, Bijlmermeer, daar is het ook druk. Diemen, Amstelveen, Den Haag, Arnhem is het ook druk. Gouda, Hoek van Holland. Ja, het verkeer wordt omgeleid. Verwachte eindtijd is op 22 juni pas, om 5 uur. Want aan de weg wordt er gewerkt. Gouda, Hoek van Holland, Bergen-op-Zoom, Rotterdam, de A29. De A30, iets verder weg, Ede, Barneveld, Den Haag, Amsterdam is het druk. En de N11, Leiden, Bodegraven, daar wordt ook aan de weg gewerkt. En daar is de weg, als het goed is, op 20 juni klaar. Bodegraven, Leiden is het druk. Op 20 juni is daar de weg klaar. En Eemshaven, Groningen, daar is het ook aansluiten geblazen. 8 minuten vertraging, 3 kilometer file. En Zwolle en Emmeloord staat het ook dicht. Ook wel leuk, Scheem daar. Ja, daar ben ik ooit een keer geweest. Leuk plaatsje. Richting Delfzijl, de N362. Tussen de aansluiting met de A7 en de Wagenborgen. Daar zijn wat bomen omgewaaid, want het was gisteravond nogal een noodweer. Ja, de meldkamers die hebben ook heel veel overlast gemeld. Want ja, mensen die belden natuurlijk op van het waait een beetje en zo. En het was ook fix aan het regenen. Het was echt een grote wolkbreuk. Ik was net toevallig op de fiets afgelopen nacht. En toen begon het in één keer te regenen, joh. Ja, dan hou je het niet droog. Nee, echt letterlijk en figuurlijk, hè. Ja, er waren woningbranden zelfs. Er vielen bomen om, blikseminslagen. Ja, vandaag geldt alleen maar code geel voor onweersbuien. Dus die kunnen wel in één keer opzetten. Maar wanneer dat precies is, ja, dat is nog even afwachten geblazen. Ik verwacht het nu nog niet, maar het kan natuurlijk wel, hè. Ja, dat het een klein beetje gaat onweren. Dat je even de donder hoort en zo, hè. Maar hopen dat het niet door gaat zetten. Ja, nog een laatste file. Die melden we op de weg de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Bij het knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet. Daar zijn technische problemen. Ja, wat ik daaronder moet verstaan weet ik niet. Maar ja, het is er in elk geval druk op de weg. Dus hou rekening met vertragingen. Ja. Ja, dit liedje dat zag ik gisteravond voorbij komen op een app. Ik denk van nou weet je wat, ik ga eens kijken wat het is. Ik vind het wel leuk. Nena, een onbekend liedje voor mij dan hoor.

0: Dena, onbekend door Märchenland. Ja, het is een spookje, hè? Sprookjesverhaal misschien wel, hè? Wie zal het zeggen? Ja, over sprookjes gesproken. Heel af en toe doen we een beertje, een kolompje van Pastoor Servaas in de herhaling. Hij maakte er eentje in 2024. En die kolom die ging toen over Sneeuwwitje. Even luisteren.
1: Beers, roddelijke breuzel.
2: Tot voor kort hield ik niet van sprookjes. Ik las geen sprookjesboeken, ik keek geen tekenfilms en zeker geen tekenfilms van Disney. Tot voor kort, zeg ik. Want wat las ik nu in de krant? En ik ben al 4 keer wezen kijken, want Sneeuwwitje in de Efteling is helemaal gerestyled. Helemaal fantastisch, zeg. En nou zul je je wel afvragen, van waar die omzwaai? Nou, dat zijn 2 punten. Het eerste punt is dat het helemaal gerestyled is, dat het heel mooi eruit ziet, dat het helemaal nieuw is, dat het comfortabel is, dat het fantastisch is, dat een uitstraling, een ambiance, geweldig. En de tweede punten, het tweede punt. En dit was Bear. Graag tot de volgende keer.

Ja, het is even afwachten natuurlijk vanavond. Wat gaat het Nederlands elftal doen, hè? Ja, ik ben zo zenuwachtig, joh. Ja, ik kan een gedeelte niet zien. Nee, want ik moet nog even werken. Maar ja, volgens mij zet ik maar eventjes de telefoon aan. En dan zie ik het wel of er wat standjes binnenkomen. Ja, goed. Gerard Joling, rood, wit, blauw. Ja, vandaag is er al een wedstrijd gespeeld, hè. Turkije-Paraguay. Paraguay heeft gewonnen met 0-1. Vanavond om 7 uur dus. Nederland-Zweden. Wordt ook nog een fikse dobber voor Nederland. Want ja, ik heb, moet je heel eerlijk zeggen, ik heb Zweden ook zien voetballen. Die doen het goed. En ja, Nederland die zal toch echt aan de bak moeten, winnen ze door. Dus ze moeten echt fix winnen. En ook Duitsland, Ivoorkust, is vanavond om 10 uur. Ja, en dan morgenochtend, dan is Tunesië, Japan. En morgenavond is om 6 uur Spanje, Saoedi-Arabië. En ook om 9 uur morgenavond is België, Iran. Dus ja, er zijn nog best wel leuke wedstrijden te gaan, hoor, de komende tijd. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de meldkamers van meerdere veiligheidsregio's die werden in de nacht van vrijdag op zaterdag overspoeld met meldingen over hevige onweersbuien. Ja, zo waren de woningbranden, er vielen bomen om. Ja, de meldkamers in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht die werden overspoeld over stormschade. Flevoland bijvoorbeeld verstuurde kort na 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. Ja, de meldkamer die werd helemaal overspoeld. Ook waren er veel meldingen over daken die eraf gewaaid waren. In Woerden brak om 10:30 zelfs een brand uit op het dak van een woning. Meerdere mensen werden nagekeken of ze rook hadden ingeademd. In Utrecht, in Hooglanderveen, ontstond ook brand in het dak van een woning door een blikseminslag. Ja, dat kan zomaar gebeuren natuurlijk. Ja, in onder meer Utrecht, Gelderland en Groningen was de brandweer ook druk bezig om de boel in touw te houden. In Veendam en Muntendam veroorzaakte dat op een aantal plekken gaslekkaties gaslekkages en schade aan woningen. Dus ja, mocht je ook nog iets hebben meegemaakt, dan laat het eventjes weten voor de wekker wakker. @gmail.com. Ja, ook het spoor had last, want er waren wat boompjes op het spoor terechtgekomen die omgewaaid waren. Het festival Juliana Pop in Noord-Holland kon afgelopen zaterdag kan vandaag niet doorgaan, want er is flinke stormschade. Kom alsjeblieft niet op eigen initiatief naar het terrein, zodat het puin veilig opgeruimd kan worden. Zo schrijft de organisatie. Ja. Dus ja, en Limburg, daar werd code oranje afgegeven. En dat werd ook later dus uitgebreid naar meerdere delen van het land. Ja, ook was daar al vroeg in de middag, ja, zeg maar, Pinkpop, het jaarlijkse festival wat plaats in de Landgraaf. De organisatie gaf in de middag aan de programmering niet te veranderen, maar de storm viel daar uiteindelijk mee. Tot het einde van de headliner, 21 Pilots. Ja, dus, maar ja, de storm, jongens, die is toch wel echt wel heftig, hoor, af en toe. Het wordt steeds erger met zware regenval ook, joh, gisteravond. Het was echt een grote wolkbreuk. Ja, ik dacht echt van, nou, jongens, straks dan lopen die putten weer over. En dat was ook het geval, hoor. Ik zag het gebeuren afgelopen nacht op diverse plekken waar de putten het niet aankonden.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Gisteren is een 2-jarig jongetje in Krimpaan de IJssel uit een oververhitte auto gehaald. Het kind was in de auto achtergelaten en werd na 10 minuten door omstanders bevrijd. De wijkagent schrijft dat het zweet van de jongen afdroop. Het is niet bekend waarom het kind is achtergelaten. Er is een melding gedaan bij het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, de spanning die stijgt ten top. Hè. Het is echt aftellen geblazen. Er zijn mensen die hebben al een wekker gezet. Of beter gezegd, die hebben een klokje op internet ingesteld. Die aftelt tot de wedstrijd van het Nederlands elftal. Hè. Jongens. Ja, ze komen voor de tweede keer in actie op het wereldkampioenschap. Na de 2-2 tegen Japan is nu Zweden aan de beurt. Vanaf 7 uur tegenstander in Houston. Zweden begon het toernooi met een zege van 5-1 op Tunesië. En bij een zege is Oranje zo goed als zeker voor de

volgende ronde. Dus we moeten sowieso winnen. Ja, er is trouwens nog een andere leuke wedstrijd vandaag. Dat is Curaçao. Die zal zich op het WK voetbal willen herstellen van de afstraffing. Het werd 7-1. Hebben ze toen verloren tegen Duitsland. Het elftal van de bondscoach Dick Advocaat neemt het om 2 uur. Komende nacht op tegen Ecuador. Duitsland treft om 10 uur vanavond Ivoorkust. En om 6 uur is het de beurt aan Tunesië en Japan. Ja, en Brazilië heeft afgelopen vrijdag een eenvoudige overwinning op het WK voetbal geboekt. De vijfvoudige wereldkampioen was in het Amerikaanse Philadelphia te sterk voor Haiti. Het werd 3-0. Ja. Dus wat dat betreft doen ze het goed. Ja, ja, ik weet het niet, joh, wie er kampioen zal worden. Ik weet het niet. Ik heb een beetje mijn twijfel. Ja, Nederland, ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Nee, dus het is eventjes afwachten van welke ploeg zich het beste manifesteert. Ja, vandaag is een belangrijke dag, hè. Want ja, alles wat nou wint, dat is door. Ja, en de Verenigde Naties, even ander nieuws, die hebben vandaag uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling, World Refugee Day. Wereldwijd is er aandacht voor het lot van vluchtelingen. En op tientallen plaatsen in het Lage Land was overlast gisteravond, onweersbuien. Onder meer in Flevoland, Utrecht, De Gooi, in de Vechtstreek en Twente. De politie en de brandweer hebben het heel druk gehad. In Midden-Nederland was zelfs een NL-alert verstuurd vanwege de weersomstandigheden. En mensen in Flevoland en in de gemeenten die aan de provinciegrenzen werden opgeroepen om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij gevaarlijke situaties. Ja, in een groot deel van het land waren er veel onweersbuien. Vanwege het noodweer gelden tot de afgelopen nacht 2 uur in het midden en noorden van het land code oranje. Ook vanaf andere delen waren de politie en de brandweer al bij tientallen meldingen aangekomen. Want ja, mensen bellen dan gelijk, hè, want er is wat aan de hand. Ja, er is veel schade geweest dus door noodweer. Ja, en je hoorde het net ook een beetje in het nieuws voorbij komen, hè. Ik snap dat echt niet. Ik kan me dat niet voorstellen. Hoe kun je nou je kind van 2 achterlaten in een oververhitte auto? Ja. Ja, het kind was in het voertuig achtergelaten en zat daar 10 minuten toen omstanders hebben ingegrepen. Ja, het kind had zweet op zijn voorhoofd. Nou ja, bij de politie kwam de melding binnen dat van een kindje dat vast zat in de auto. Toen de agenten te plaatsen waren, was het kindje al door omstanders eruit gehaald. Ze hadden een raam van de auto opengekregen. Ja. Waarom het kind is achtergelaten, dat is onbekend. Er is ook melding gedaan bij Veilig Thuis. Ja, ik denk dat ze die ouders toch eens eventjes goed moeten aanspreken, hoor. Hoe kun je nou een kind vergeten in je auto? Niet filmen gewoon, hè? Nee.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

0: sta er net nog op de tram, Malte, zeg. Oh ja? Vraagt er iemand aan me, hoe laat denk je dat de tram komt? Zeg, nou, de rails ligt er al, dus het zal wel niet lang meer duren.
1: Jezus. Jezus. Jezus. Jezus. Jezus.

0: Ja, heb je al geswift?
1: Should've kissed you anyway.
0: Today. Taylor Swift hoorde je, Wound the Friendship, My Advice Version. Zo hoorde je hem voorbij komen van het nieuwe album van Taylor Swift. Natuurlijk, nou, nieuw is al een tijdje uit, maar goed. Wel een lekker nummer die je eigenlijk bijna niet op de radio hoort. Hè. Ja, meestal zijn het dan de hits die je hoort, maar andere nummers van het album hoor je dan niet. Hè? Nee. Op deze dag trouwens in 1908, de Duitse huisvrouw Melita Benz krijgt patent op het koffiefilter. Ja, bij de klassieke methode van het voorbereiden van koffie gebeurde het vaak dat er koffiedik in de mond van de drinker terecht kwam. Ja, Benz die baalde daarvan en die sloeg aan het experimenteren. Dat leidde tot het eerste koffiefilter. Dat bestond uit een conserveringsblikje, een vloeipapiertje uit een schoolschrift van haar zoon. Ja, de familie Melita begon later zelf met het produceren van het filter. En in 2007 had het bedrijf een omzet van 1,25 miljard euro. Hè? Dus sinds 1908 kennen we het al. Het koffiefilter, ja. En vandaag is het ook nog een keer de internationale dag van het surfen. Ja, een dag waarop de surfsport en de surfing lifestyle in de picture staat. Het is een initiatief uit 2005 van Surfing Magazine en de Surf Rider Foundation. Dus als je naar het strand gaat, wie weet, hè? Let's go!

0: ochtend. Erik van Vliet.
1: De bal, het veld, de goal, de trainer, de coach, de spelers, publiek. Dit is echt uniek. De leeuw, de trots, zo sterk als een rots. Nederland, het land van ons allemaal. Het fluitsignaal komt, het publiek dat

Ja, vanavond gaat het gebeuren tegen Zweden. Het Nederlands elftal, de Dario. En we gaan ervoor. Ja, zenuwachtig. Veel mensen zijn zenuwachtig. Ja, ik ben het ook een klein beetje, moet ik zeggen, hoor. Van, wat gaan we doen? En is Zweden niet te sterk voor Nederland, hè? Ja, op deze dag trouwens in 1976 in Belgrado wordt het Tsjechische nationale elftal Europees kampioen voetbal door West-Duitsland te verslaan. Na de gewone speeltijd en de verlenging stond het 2-2. De strafschoppen werden met 5-3 gewonnen door de Tsjechen. Ja. En de luxe vakantie hoort in de Dominicaanse Republiek is volledig verwoest door een grote brand. Door de brand moesten bijna 1700 toeristen worden geëvacueerd. Lokale media heeft gisteren gemeld dat een Italiaanse toerist van 46 is omgekomen. 3 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, terwijl 6 anderen ter plaatse werden behandeld. Onder de gewonden bevonden zich bezoekers, hotelgasten en ook hulpverleners. Ja, en Turkije is op het WK na 2 wedstrijden uitgeschakeld. De Turken verloren in de nacht van vrijdag op zaterdag met 0-1 van Paraguay. Dat een unieke rode kaart kreeg. Ja, Almiron werd weggestuurd voor het afschermen van zijn mond. Ja, dat is een nieuwe regel in de voetbal. Als je dat doet, dan ben je genaaid. Dan krijg je een rode kaart. Dan kun je een rode kaart krijgen. En dan moet je in het veld af, hè. Ja. Ja, er zijn veel nieuwe regels bij de FIFA, hoor. Je kunt het googlen. Dan vind je ze allemaal. Het is, ja, de ene vindt het goed, de ander vindt het minder. Ja, ik vind dat een beetje de charme van het voetbal weggaat, hè. Kijk, dat er een VAR is, bijvoorbeeld, hè, die dan naar de hand nog kijkt of een beslissing goed is van de scheidsrechter. Daaraan toe. Maar het wordt wel steeds gekker, hè. Die scheidsrechter heeft geloof ik al 3 camera's op zijn kop zitten. En er wordt van alle kanten meegekeken. En als je maar 1 klein regeltje overtreedt, dan ben je al genaaid. Ja, en ja, een beetje voetballiefhebber, die zal misschien met me eens zijn dat een beetje de charme van het voetbal weggaat, hè, op deze manier. Hè? Maar goed, in elk geval, ja, zo is het. En het is niet anders, hè? Nee. En de medebedenker van de comedyserie Cheers is overleden. Is 85 jaar geworden. Met afleveringen van Will & Grace, Friends, The Big Bang Theory en Taxi drukte James Burroughs, want daar hebben we het over, als regisseur een halve eeuw zijn stempel op het Amerikaanse tv-landschap. Ja, 5 decennia lang was hij een van de meest invloedrijke en geliefde regisseurs uit de geschiedenis van de tv. Zo heeft zijn familie laten weten in een overlijdensbericht. Generaties lang hielp hij de comedy te vormen en bracht zo onmetelijk veel vreugde aan kijkers wereldwijd. Ja, de bedenker dus van de tv-serie Cheers is niet meer. Rest in peace.

0: Gerard Joling.
1: Met zijn hoge stem.
0: Hoor die even voorbij komen bij je voor de wekker wakker in deze speciale 80's remix. Hè, de voice-over samengesteld. Ja, het is bijna klaar. Nog wel even een schildpad feliciteren. Het is Jonathan. Hij is 194 jaar geworden, zeg. Als we dan terugrekenen. 1832 is hij geboren. Hij is op aarde met zijn leeftijd het oudste levende landdier. Ja, op internet kun je het ook zien, hè. Ja, een schildpad dus van 194 jaar, zeg. 194 jaar, jongens.
2: Oh, oh, oh. Ja. La, la, la, la, la,
0: la, la, la. Aan de ene kant natuurlijk niet zo gek dat hij 194 jaar is geworden, want hij doet niet veel. Hij loopt langzaam en traag natuurlijk. Schildpadden worden sowieso oud, hè.
3: Dan ben je mooi te laat, zo meteen sta je.
0: Papegaaien trouwens ook, hè. Dat zijn ook dieren die oud worden, hè. Ja. Maar deze schildpad krijgt toch wel een pluim en een world recordboek, hè? Ja, 194 jaar, zeg.

Vanavond dus het Nederlands elftal tegen Zweden. Morgen of heel veel blije mensen of heel veel chagrijnige mensen. Wie zal het zeggen? Ik wens je een leuke dag. Geniet van het mooie weer. Smeer in en tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De automobilist die vannacht bij Coevorden onder een omvallende boom kwam, is overleden. Hij reed met zijn auto op een zandpad en kwam ter plekke in het noodweer om het leven. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Door zware windstoten en blikseminslagen zijn er op meerdere plaatsen branden ontstaan. Er was ook schade door afgewaaide takken en losgeraakte daken. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Het weer. Alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi-X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
17: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

girl.

Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Coevorde is een 25-jarige vrouw uit Jouren overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor, zoals tussen Geldermalsen en Den Bosch, tussen Hogeveen en Bijlen en tussen Zuidbroek en Veendam. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Het weer. Alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
17: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
18: Valdorpelshop.nl.
19: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
18: Valdorpelshop.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

Come in my room, let me feel alright.

Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende protesten tegen zijn regering. Demonstranten blokkeren al wekenlang wegen en infrastructuur, waardoor de aanvoer van levensmiddelen en brandstof in gevaar komt. De betogers protesteren tegen de hervormingen van de president en eisen zijn aftreden. Met de afgekondigde noodtoestand kan deze nu militairen inzetten om het verzet te breken. Spoorbeheerder ProRail meldt problemen op het spoor vanwege het onweer van vannacht. De meeste verstoringen veroorzaakt door bomen en takken op het spoor zijn inmiddels verholpen. Er wordt nog gewerkt aan een door blikseminslag defecte bovenleiding tussen Zaltbommel en Den Bosch. Door werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Groningen en Eemshaven en minder treinen op de trajecten Leeuwarden-Harlingenhaven en Lelystad-Zwolle. Het bestuur van de Duitse bank Berenberg is geschorst vanwege mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur en transparantie. Tijdens de controle van de jaarrekening over 2025 kwam de Duitse financiële toezichthouder transacties tegen waarvan de herkomst niet was te herleiden. In afwachting van het onderzoek wordt de bank nu geleid door twee externe bestuursleden. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 10 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer. Het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Haal Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
15: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond FNV heeft acties in de detailhandel aangekondigd voor dit weekend. Het winkelpersoneel van slijterijketen Galangal, de drogisterijen Kruidvat en Ethos en gezondheidswinkel Holland & Barrett gaan staken en actie voeren voor een betere cao en tegen het verlagen van de zondagstoeslag. Zondagmiddag gaan ze demonstreren bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. In Oudekerk aan de Amstel is vanochtend een 21-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een landbouwvoertuig en daarbij overleden. De bestuurder is aangehouden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30. Hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt het ongeluk en roept getuigen op om camerabeelden te delen. Bij een treinongeluk bij de Duitse stad München is vannacht een persoon om het leven gekomen. De wagons van een goederentrein kwamen bij het rangeren met elkaar in botsing en stortten van een brug omlaag op een weg. De weg is afgesloten. Voor het treinverkeer heeft het ongeval geen grote gevolgen, omdat het spoor alleen door goederentreinen wordt gebruikt. Over de identiteit van de omgekomen persoon is nog niets bekendgemaakt. En Amerikaanse president Trump heeft op een militair vliegveld in Maryland een aangepaste Boeing 747 voor de presidentiële vloot bekeken. Het toestel is door Qatar geschonken en wordt klaargemaakt als nieuwe Air Force One. Volgens Trump is het een van de meest luxueuze vliegtuigen ter wereld en nodig om mee te kunnen komen met andere landen. Het vliegtuig is inmiddels getest en krijgt een nieuw kleurenschema in rood, wit, blauw en goud. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
18: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker.

0: She wants to play with the toys a while. And school's out early, and soon we'll be learning. And the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook het personeel van Holland & Barrett staakt morgen mee voor een betere cao. Eerder werd al bekend dat medewerkers van Gal & Gal, Kruidvat en Ethos het werk neerleggen. Volgens vakbond FNV zijn de lonen te laag en moet het plan om de zondagstoeslag te halveren van tafel. De vakbond verwijt de betrokken winkelconcerns dat ze wel de top belonen, terwijl medewerkers achterblijven. Werknemers van Gal & Gal, Ethos en Kruidvat voeren morgenmiddag actie bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. VN-mensenrechtenchef Turk is bezorgd over de strengere Europese regels voor afgewezen asielzoekers. Volgens hem moeten de EU en de lidstaten zich blijven houden aan internationale afspraken over mensenrechten en vluchtelingen. De nieuwe regels maken het mogelijk om terugkeercentra buiten de EU te openen. Daar kunnen afgewezen asielzoekers dan wachten op terugkeer naar hun land van herkomst. Volgens Turk kan dat leiden tot mensenrechten schendingen, vooral bij kwetsbare groepen zoals kinderen. Oekraïne deelt voortaan technische informatie over buitgemaakte Russische wapens met bondgenoten. In de nieuwe database Trophy Lab staan gegevens over onder meer raketten, drones en militaire voertuigen. Alle geallieerde landen en defensiebedrijven krijgen toegang tot analyses en kwetsbaarheden van de systemen. Volgens de Oekraïnse regering helpt dat bij het sneller ontwikkelen van tegenmaatregelen. Defensieminister Fedorov noemt de buitgemaakte wapens een bron van kennis voor de vrije wereld. En een 21-jarige Nederlander heeft in Duitsland een boete gekregen omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten over de snelweg scheurde. De man werd gisteravond bij Bad Camberg, ten noordwesten van Frankfurt, door de politie aan de kant gezet. Andere weggebruikers hadden gemeld dat zijn Volvo met blauwe knipperlichten rondreed als een politieauto. De Nederlander was samen met een vriend op de terugweg van een wedstrijd voor extreem omgebouwde auto's in Albanië. Ze eindigde daar als derde. Het weer droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel, Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
19: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
20: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
21: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
22: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
23: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang.
24: Goed zo. Succesnummers met Robert Sneermanni.

0: Ja, en ik zeg een hele goede middag hier op Langstraat FM. Ik ben Robert Snimani. Ik wens je een hele goede middag. 1 uur geweest, tijd voor succesnummers tot 2 uur aan jouw apparaat. En we zijn begonnen met Robbie Williams, Millennium. Dit is trouwens onze flitsschijf voor deze week geweest. Je hoort hem vandaag voor het laatst, tenminste bij mij. En na 1 uur, na 2 uur hoor je weer een nieuwe.
1: Kennst du die momenten, wenn gestern nicht mehr zählt? Wenn wir dasselbe fühlen, die Zeit auf einmal steht. Wenn alles, was uns

0: is sincera.
1: Hij is geboren op Sicilië, Palermo. Ja, heel mooi plaatsje trouwens. Ik ben er eigenlijk wel op Sicilië geweest, maar niet in Palermo. Dat ik eigenlijk wel moeten zien. Gini Politti hoorde je, Viva la Mama. Met een hele gekke aankondiging, maar dat was meer een geintje voor mij eigenlijk ook. En daarvoor hoor je Helene Fischer. De laatste keer, want om 2 uur hoor je een nieuwe flitschijf hier bij Langstraat FM. We gaan terug naar de jaren zero zo'n beetje. Hier is Snow Patrol en Just Say Yes.

En ik moet eigenlijk zeggen dat alles van deze band eigenlijk wel goed is. Hè? Ze komen trouwens uit Londen. Coldplay en The Hardest Part hier bij Langstraat FM. De Voordeur, Snow Patrol en Yes Say Yes. En waar zenden wij allemaal op uit? Nou, we zijn over heel veel dingen te ontvangen. DAB Plus Brabant, Midden-Brabant 8A via DAB Plus Digitaal. Noord-Brabant 6C. We zijn ook te beluisteren op de ouderwetse FM-band. Met een beetje kraak en ruis en dat soort dingen nog meer. Op 106.8 voor regio Waalwijk en voor Heusden voor 105.7 op de FM-band. Maar beste luister je uiteraard via DAB+. Dit is Chris Rea uit 85.

hoorde John Lennon, Legend and Love Me Now. Daarvoor zat Chris Rea uit 1985 met Josephine. Trouwens, zometeen de kettingplaat. We hadden vorige week Yolanda Be Cool, We Don't Speak Americano. Dat betekent dat we vandaag met de A gaan beginnen. En dat wordt Amy McDonald. Ik vind een van de mooiste platen, This Pretty Face. Zometeen eerst Teddy Swims, Here's the Door.

0: Ze brak in 2008 door met This Is The Life. Ze komt uit Scotland, vlak bij Glasgow. Amy MacDonald hebben we natuurlijk over. This Pretty Face, de kettingplaat voor deze week. Dat betekent dat we volgende week met de E gaan beginnen met artiest. This pretty face don't work no more. Nou, ze benadrukt de titel nog een keertje. Morgen is Vaderdag. Zijn dan van die bekende belangrijke momenten voor mij dan tenminste. Dat de kinderen weer een keer lekker op bezoek komen. Al met ze allemaal bij elkaar. We gaan luisteren naar Stef Bos. En die heeft het over papa. Beetje toepasselijk toch wel? Toch?
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

Wordt wel een beetje emotioneel voor dit nummer, hoor. Mike and Mechanics and the Living Years. Daarvoor hoorde je Steph Boos en Papa. We zijn trouwens toegekomen aan onze nummer 1 notering. Ik heb vandaag gekozen voor twee platen uit 1970 en 1980. En het leuke, de plaat van 1970 gaan we van de singeltje van het vinyl draaien. Question, hier zijn de Moody Blues.

0: In nummer 1 noteringen Lips Inc. uit 1980 en 1970 van het vinyl draaien we kwestie van de Moody Blues. Dat was het voor vandaag, voor deze 20e juni 2026. Ik wens je een heel fijn weekend en graag tot volgende week 1 uur. En ik sluit af met mijn grote vriend René Schuurmans. Dag.
1: Een lach.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta Op voor Thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Ronde Hoep West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In Limburg is vandaag de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. In El steeg de temperatuur naar 30,1 graden en dat is goed voor de derde tropische dag op rij. Volgens meteorologen is het uniek dat er al op 20 juni sprake is van een tweede hittegolf. Voor een regionale hittegolf zijn 5 warme dagen op rij nodig, waarvan minstens 3 boven de 30 graden. Van een officiële landelijke hittegolf is nog geen sprake, maar die kan volgende week mogelijk volgen als de temperatuur in de Bilt nog oploopt. Bij een treinongeluk in het Duitse München is afgelopen nacht 1 persoon om het leven gekomen. Een goederentrein ontspoorde op een brug waarna 2 wagons ongeveer 5 meter naar beneden vielen. De wagons kwamen op een weg terecht onder het spoorviaduct. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Volgens de politie vervoerde de trein geen gevaarlijke stoffen en is er geen gevaar voor de omgeving. De treinverkeer voor reizigers ondervindt geen hinder van het ongeval. En de medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. Van Hooft stond 15 jaar aan het hoofd van de partij en speelde een belangrijke rol in de opbouw van de SP. Hoewel hij er zelf niet in slaagde om een kamerzetel te veroveren, legde hij volgens de partij wel de basis voor latere successen. Na jarenlang raadslid te zijn geweest in Nijmegen werd hij daar de eerste SP-wethouder. De partij prijst de betrokkenheid van Hans van Hooft als politicus die woorden wist om te zetten in daden. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
20: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
21: Ah, mijn rug. Beweeg.
22: Hé, wat? Huh?
21: Ik ben het. Je rug.
22: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
23: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
24: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
25: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
26: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Goed zo.
32: Langstraat FM.
33: Dit is de flitsschijf van deze week.
34: Flair, door het oog van de nacht.

0: Door het oog van de nacht van Flair, dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Het is de zevende jaargang, week nummer 25. De lijst van zaterdag 20 juni 2026. En het is voor de 334ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Wat hebben we deze week? We hebben maar liefst 11 oude flitsschijven, 11 zittenblijvers, 14 stijgers, 19 zakkers. En we hebben 5 nieuwkomers. Dat betekent ook dat we 5 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: 50. 48 47 40 33
0: Het overzicht van de verdwenen platen is deze keer door Roger en Johan Kentin in elkaar gezet. Ik weet niet wie het zijn, maar goed, regelmatig is Kees op vakantie en dan moet er toch even vervanging gezocht worden. Laten we eens even kijken naar de verdwenen platen. Op nummer 50 vorige week, Material Lover van Shannon Sparrow, stond slechts 2 weken genoteerd in de flitsende 50 en 3 puntjes. 286 punten en 22 weken in de lijst. Offenbach met Miles Away, vorige week vonden we de plaat nog op nummer 48. 47 vorige week, Midnight Sun van Sarah Larsen. 13 weken in totaal, 117 punten. En 877 punten en 24 weken in de flitsende 50. Fleming en Meteor met Niet Nodig. Vorige week stonden ze nog op nummer 40. En dan nummer 33 vorige week, Openlight van Taylor Swift. Het is een oude flitsschijf, ze hield het 26 weken vol. En ze had in totaal 925 punten. Nou, dat waren de verdwenen platen. Dat betekent dat we nu van start kunnen gaan met de flitsende 50 van deze week. Barminium, oftewel de Starboy, die zakte in de 10e week weg van 46 naar nummer 50. En op nummer 49 hebben we nu de eerste nieuwkomer. Nu dat je weg bent, en dat is de nieuwe single van Camille.

Nu dat je weg bent, dus de nieuwe single van Camille komt deze week binnen op nummer 49. 48 komt van 42. Staat inmiddels 14 weken in de Frits in de 50. Bella Gay met I Love It, I Love It, I Love It. En nummer 47 is er nu komen. En dat is de nieuwe single van Ariana Grande.

Hate That I Made You Love Me. En dat is dan de single van Ariana Grande. Komt deze week binnen op nummer 47. Nummer 46, die komt van 41. 24 Hours van Sommelieu. Het is een oude flitsschijf en die plaat die staat 7 weken genoteerd. En over flitsschijven gesproken, de flitsschijf van vorige week, die komt binnen op nummer 45. Helen Fischer met Heute Nacht.

Hoi de nacht, de flitschijf van vorige week. Deze week binnengekomen op nummer 45. 44, die komt van 49. Free Your Mind van Prospa en Clooney. En die plaat die staat inmiddels nu 2 weken genoteerd in de flitsende 50.

Free Your Mind van Prosma en Clooney. Twee weken lang zat de plaat genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 49 naar 44. En dan op nummer 43. Daar vinden we een plaat die al 9 weken genoteerd staat in de flitsende 50. Niet hoger kwam dan een 14e plaats. Ondanks dat Bruno Mars ervoor al een keer een nummer 1 heeft gescoord. Maar dit is het nummer Risk It All.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die eerste overzicht, die gaat van de nummers 50 naar nummer 40. Zo achter op 50 voor Fresh Come en Lassa, Bare Minimum Starboy. Op 50 voor week 46. Nieuw is Camille, Nu Dat Je Weg Bent. Die is nieuw binnenkomen op 49. En 48 komt van 42. Bella K. I Love It, I Love It, I Love It. 14e week. Ariana Grande en Hate That I Made For You Love Me op 47 nieuw. Dus de tweede nieuw binnenkomen. En van 41 naar 46 gezakt is Sommieux, 24 Hours. Derde nieuw binnenkomer voor Helene Fischer en Heute Nacht. De Eckflitsschijf op 45 nieuw. 44 dan, die is afkomstig van 49, iets gestegen. Dus Propsa, Clooney en Free Your Mind in de tweede week. En Bruno Mars en Rich Kedal blijft op 43 staan. 42 komt van 32, dat is weer 10 plaatsen verlies. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer, Eckflitsschijf, Zij Hoort Bij Mij. Dan 41, dus Something Perfect van O'Gene. Stond nog op 37 vorige week, dus gezakt. En een nieuwe binnenkomer, de alweer vierde. Dat is Robert van Hemert, Zandloopster op 40 nieuw.

The Thing I Love. En dat is dan de single van Max en Eddie Kramer. Staat 16 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week is de plaats blijven staan op nummer 39. 38 dan, die komt van 35. Staat 8 weken genoteerd. Olivia Rodrigo met Drop Dead.

De nooduitgang van Meteor staat inmiddels 2 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week gaat hij toch van de nooduitgang weg. Want hij stijgt van 44 naar nummer 36. En dan krijgen we 4 oude flitsschijven op een rij. Beginnen met nummer 35 van 45 afkomstig. Bente, 3, 2.

bent met de 3, 2, 1. En het leuke is, het plaatje duurt ook 3 minuten en 21 seconden. En wat er nog meer leuker is, het was de 321ste flitschijf. Bent er dus deze week op nummer 35 van 45 afkomstig. 34, die komt van 30. Miss Montreal, die is aan het schuilen. En ook dat is een oude flitschijf.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Vanessa Paradis is een Franse zangeres en actrice die sinds de jaren 80 actief is. Haar nummer, Les Épines du Cœur, is afkomstig van haar album Le Retour des Beaux Jours. Dat in 2025 verscheen bij het label Barclay. De muziekvideo kwam uit op 17 december 2025. Paradis brak op 14-jarige leeftijd door met Yo Le Taxi. En heeft sindsdien meerdere albums uitgebracht in zowel het Frans als het Engels.
0: Flitsende 50, feitje.

Vanessa Paradis hoorde je op nummer 33 van 36 afkomstig plaats. Die staat inmiddels 3 weken genoteerd in de flitsende 50. En dit is nummer 32 van 24 afkomstig. Bazaar met Nacht in Amsterdam.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Ronde Hoep West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En sportwagenfabrikant Porsche wil verder gaan bezuinigen en minder auto's gaan bouwen vanwege de tegenvallende resultaten. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met werknemers over nieuwe kostenbesparingen. Porsche kampt onder meer met importheffingen in de VS, een zwakke vraag in China en meer concurrentie in Europa. De nieuwe maatregelen komen bovenop eerdere plannen om duizenden banen te schrappen. Porsche verkocht vorig jaar minder auto's en wil ook in de toekomst winstgevend blijven. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Start de motor! De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu. Overzicht van de flitsende 50 met nieuw op 40. De vierde nieuw binnenkomen. Robert van Hemert, de zandloopster. 39 blijft 39. Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Drop Dead, Olivia Rodrigo, 38. 37 na 8 weken, 34 afkomstig, gezakt Justin Bieber, Nicki Minaj en Beauty and the Beat. Meteor, nooduitgang, die vinden we na de tweede week op 36. En 35 van 46 is Bente 3, 2, 1, ex-flitschijf. Geldt ook voor Schuilen, Miss Montreal 34, een ex-flitschijf van 30 afkomstig. En de nummer 36 vorige week is nu 33, de ex-flitschijf Vanessa Paradis, Les Epiennes du Corps. Bazaar, Nacht in Amsterdam, 32, komt van 24. En 31 blijft 31, Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 30 dan, nog een nieuw binnenkomen van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
0: Jenner, 30.

0: is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: Your blues like a mood ring changing colors. De nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet. Op nummer 49, Nu dat je weg bent van Camille. Heet That I Made You Love Me van Ariana Grande kwam binnen op nummer 47. En 45, de flitschijf van vorige week, Heute Nacht van Helena Fischer. Nummer 40 was ook een nieuwkomer, Robert van Heemeter met Zandloopster. En dan hebben we dan de hoogste nieuwkomer. Die kwam deze week binnen op nummer 30. I Knew It, I Knew You. En dat is de nieuwe single van Taylor Swift.
0: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50. 1.

De top 3 van vorige week op nummer 3. Magnetic van Bauza. I Just Might van Bruno Mars vonden we op nummer 2. En nummer 1, de 4-4-3 van Alex Warner. Zou die nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren, dan heb je vanzelf het antwoord.

De Ruimzee van Maan Smit en Neil Horan staat inmiddels al 16 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week is de plaat blijven staan op nummer 29. Dan 28, die komt van 25, staat 12 weken genoteerd. Het is Jelly Roll met I'm Good. Nou ja, zo goed gaat het niet als je ze aan de zakken bent.

20 Seconds hoorde ik en dat is dan Ruben Hillen. En die plaat die er komt van 23 zat nu op nummer 27. En het is een oude flitsschijf. Dan nummer 26, die komt van 27. Het is de nieuwe single van Baby Recha. En het heet New Religion.

Baby Rasje samen met Faithless met een nieuwe religion. Deze week gestegen van 27 naar nummer 26. En 25 die komt van 26. Hugo met Jamaica. Bam, bam.

0: info en hits.
1: Jouw zomer.
2: Dit is jouw zomer met de flitsende 50.
1: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

Maak me nou niet gek van de Lil Kleine en Samuel Wilton. 7 weken staat de plaat genoteerd. Vorige week vonden de plaat nog op nummer 21 en nu gezakt naar nummer 24. En op nummer 23, daar vinden we nog eens een keer Lil Kleine. Maar deze keer met Noano, Eva Soft.

Hey, what's up hier? Nou, samen met Lil Kleine. 3 weken lang staat de plaat genoteerd. En deze week is de plaat omhoog gegaan van 25 naar nummer 23. En dan wordt het tijd voor 22. En dat is weer een zittenblijver. 17 weken staan ze al genoteerd. Ik heb het dan over Maxime samen met Babette. Hoe dan ook.

Hoe dan ook, Maxime samen met Babette. 17 weken genoteerd in de flitsende 50 en deze week op 22. 21 staat 41 weken genoteerd. Olivia Dean.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu. Overzicht van de flitsende 50. 30 nieuw. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En 29 blijft 29. Miles Smith, Neil Horn en Drive Safe. Jelly Wall, I'm Good, op 28 komt van de nummer 25, iets gezakt. Geldt ook voor Ruben Hillen, Act Fit, schijf 20 Seconds, van 23 naar 27 gezakt. In plaats winst dan weer voor Bibi Wexa, Fateless in de zesde week, New Religion, op 26, vorig nog 27. En ook één plaats winst, 26 naar 25, is Jubel en Solto en Jamaican, Bam Bam, derde week. 24, dat komt van 21, Little Kleine Samuel Welte in de zevende week, en dan met Maak Me Nou Niet Gek. En 23 komt van 28, Ewa Savi, Nuano en Lil Kleine in de derde week. Dan 22 blijft 22 voor Maxime en Babette en hoe dan ook. En 13 gaat naar 21, Mijna Niet, Olivia Dean, 41ste week. 20, Sam Fender, Olivia Dean, Rhyme Me In, 14e week.
2: Now let go of everything I've ever...

Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Deze plaat die zat 14 weken genoteerd. En de langst genoteerde die hadden we ook van Olivia Dean. En die zat 41 weken lang genoteerd in de flitsende 50. En dan de volgende plaat. Dat is de nummer 19 notering die we voor je gaan draaien. En dat is Ritje van Kevin. Dat doet hij samen met Roxy Dekker. En het nummer heet Je Hebt Mij.

plaat is flink gestegen. Vorige week kwam die binnen op nummer 38 en nu doorgegaan naar nummer 18. Populair van de IDD samen met Ronnie Flex en Frenna. Nou ja, 2 weken lang zat de plaat genoteerd in de hitparade en nu alweer 20 plaatsen gestegen. De volgende plaat die zat alweer 5 weken in de lijst, maar is oorspronkelijk een nummer uit 1983. En dankzij de film van Michael Jackson is hij heel erg populair weer. Van 20 naar nummer 17 gestegen. We hebben het namelijk over Billie Jean.

Ik had wel verwacht dat deze plaat de top 10 zou gaan halen, maar ik vrees nu toch het ergste. Billie Jean hoorde je van Michael Jackson in de vijfde week omhoog gegaan van 20 naar nummer 17. En dan hebben we nog één plaat te gaan dit uur en dat wordt de nummer 16 notering. En dat is Cameron Winkamp met Kingdom of Fear en die staat zes weken genoteerd.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's, zoals vluchtelingen en internationale conflicten, en waarschuwde ze voor extreem rechtsbeleid. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht, met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. En Noorwegen verbiedt het gebruik van AI op basisscholen om zo de dalende schoolresultaten tegen te gaan. Leerlingen krijgen pas in het secundair onderwijs toegang tot AI-tools en alleen na een basisopleiding. Volgens de regering moeten kinderen eerst goed leren lezen, schrijven en rekenen voordat ze AI gebruiken. De Noorse overheid vindt ook dat jonge leerlingen nog te weinig kritisch denkvermogen hebben om AI goed in te zetten. Noorwegen is een van de eerste landen met AI-regels in het onderwijs. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim, Putstraat 68 in Waalwijk.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker.

0: Robert van Hemel hoort hier samen met Donny. 20 weken staan ze genoteerd met Moet Dat Nou. En deze week blijven staan op nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50. 1. 1. 1.

De top 3 van vorige week. Magnetic vonden we van Bauza op nummer 3. I Just Might van Bruno Mars vonden we op nummer 2. En op nummer 1 4-4-3 van Alex Warner. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon dit uur luisteren. Krijg je vanzelf een antwoord.

Turn the lights off. En je hoorde Jesse Jelcel en John de 14 weken staat op plat genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 15 naar nummer 14. Nou ja, als je de energierekening tegenwoordig ziet, dan ga je ervan huilen. Tranen verhoud.

En zo draaien we even twee platen non-stop achter elkaar. Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Lavai. Dat staat 4 weken genoteerd. En steken we deze week van 14 naar nummer 13. En zojuist hoorde je Shakira met de Zoo. En zij zakt weg van 6 naar nummer 12 in de 21ste week. En op nummer 11, daar blijven staan Suzanne en Freek.

0: met z'n de 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Eén laatste overzicht gaat van 20 naar nummer 10. 17 naar 20, Wind Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Dan vinden we Je Hebt Mij van Kevin en Roxy Dekker in de zesde week. Op 19, kom van 18. 38 gaan naar 18, Poppler en Daily en Ronnie Flex en Frenna in de tweede week. En 20 gaat naar 17, drie plaatsen winst voor Michael Jackson, Billie Jean. 16 blijft 16, Cameron Whitecomb en Kingdom of 4 in de zesde week. En 15 blijft 15, Robert van Hemert en Donnie in de twintigste week, Moet Dat Nou. 19 gaat naar 14, dan Justin, Jack Staal en John en Turn The Lights Off 14e week. En 13 komt van 14, Aaron Blommert, Zoe Levé, Tranen van Goud, vierde week. 12 dan, Zoe, Shakira, 21ste week. En op 11, die blijft op 11 ten opzichte van vorige week. Suzanne Freek, halverwege de Ex-Flitschijf. Olivia Dean.

So Easy to Fall in Love. 33 weken lang zat de plaat inmiddels genoteerd in de flitsende 50. En hij zakte weg van 8 naar nummer 10. En ik vrees dat de plaat volgende week niet meer genoteerd staat in de top 10. Dan nummer 9. Dat is een zitterblijver. Die staat 17 weken in de lijst. Het is Homewrecker van Sombre.

De homewrecker van Sombra deze week op nummer 9 blijven staan. En dat in de 17e week. En dan nummer 8. Die staat 8 weken genoteerd in de flitsende 50. En stijgt van 10 naar nummer 8. Ik heb het over Cheerio van Justin de Wild.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims staat deze week op nummer 7. Net zoals vorige week in de plaat, die zat 9 weken genoteerd. En het is een oude flitsschijf. En ik moet dus helaas zeggen dat het de hoogst genoteerde flitsschijf is. Nou, we zijn bezig met de top 10. Op nummer 6, daar vinden we Harry Styles, American Girls.

American Girls van Harry Styles moest vorige week de top 3 verlaten. En deze week zakt hij van de 5 naar nummer 6, maar staat wel 14 weken genoteerd. 22 weken staat Bruno Mars inmiddels al in de lijst. 12 weken lang stond hij op nummer 1, vorige week nog nummer 2 en nu op de 5e plaats. Ik ben benieuwd hoe de top 3 er deze week uit gaat zien.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Talk to You is een house track die Another and 45 Ultra op 6 maart 2026 uitbrachten via het label No Art, het eigen imprint van Another. Het nummer duurt 3 minuten en is een samenwerking waarbij 45 Ultra de vocalen verzorgt. Another is een Nederlands DJ en producer duo dat bekend werd met hun track Relax My Eyes. 45 Ultra is een vocaliste met een catalogus van soulvolle, langzame nummers. De track bereikte de eerste plaats op de Warm Global Dance Radio Chart en werd bijna 50.000 keer gebruikt in TikTok-video's. De productie kenmerkt zich door een relaxed tempo en zonnige synths.
0: Flitsende 50, feitje.

10 weken lang zat Talk to You nu al genoteerd in de Flitsende 50. En deze week is de plaat blijven staan op nummer 4. De sensatie die staat deze week op nummer 3. Vorige week zonder platen nog op nummer 12. Staat nu inmiddels 3 weken genoteerd. Het is de nieuwe Shakira samen met Burna Boy en het nummer Die Die.

0: Och, net denk ik van Bowser. Ze had inmiddels al 11 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week ging de plaat omhoog van 3 naar nummer 2. Wat zou er deze week dan op nummer 1 staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10.

0: 50.
1: Straks de nummer 1, nu van 10 naar 2. Met 10, Olivia Dean, So Easy. 9 blijft 9, Samber, Home Wrecker in de 17e week. En 10 gaat naar 8, 2 plaatsen winst voor Justin de Wild in de 8e week, Cheerio. 2 verblijft 7 voor Teddy Swims, Mr. Noel, Ekflit Schijf. En Harry Styles in American Girl in de 14e week blijft op 6, komt van 5. 2 gaat naar 5, dan Bruno Mars, I Just Might, 22e week, next nummer 1. En Another 54 Ultra, Talk To You, op 4 blijven staan. 12 gaat naar 3. Wat winst voor Shakira en Burna Boy in de derde week, Die Die. En 2, die komt van 3. Ook 1 plaats winst voor Bausa Magnetic in de 11e week, dus op 2 te vinden.
0: Nummer 1.
2: En voor de 9e achtereenvolgende week op de nummer 1 positie te vinden, Alex Warner met 4 voor 3. Hij staat nu in totaal 15 weken genoteerd in de flitsende 50. Nou, we hebben dat weer met heel veel plezier gedaan. We hopen natuurlijk dat jij eventjes onze website bezoekt, flitsende50.nl. Klik aan op jouw top 5 en vul 5 van jouw favoriete platen in. En zo kunnen we dan volgende week weer een flitsende 50 samenstellen. Namens Kees, Erik, Roger en Anja, bedank ik je weer voor het luisteren. En volgende week zijn we weer met het hele team compleet voor een nieuwe lijst. Tot dan!
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Ondertussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS gewoon door en reist er een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Pakistan speelt een bemiddelende rol. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op het akkoord tussen de VS en Iran over de heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie dus inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers, maar dus ook van de straat van Hormuz. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's zoals vluchtelingen en internationale conflicten en waarschuwde ze voor extreem rechtsbeleid. En afgelopen week zijn er 3 wandelaars overleden aan de gevolgen van extreme hitte in de Grand Canyon in de VS. De slachtoffers waren 2 mannen en een vrouw van in de 60 en 70. Ze kwamen om tijdens wandelingen in de binnenste kloof waar het tot 43 graden kan worden. Hulpdiensten konden hen ondanks snelle inzet niet meer redden. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers om in de heetste uren geen zware tochten te maken. Er vallen regelmatig doden door ongelukken en hitte in de Grand Canyon. Het weer, het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Dat koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Intussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS door en reist een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op een akkoord tussen de VS en Iran over heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van Oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat.
0: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Human League en Human uit 1986 aan het begin van deze aflevering Peijs Platenparade hier op Langstraat FM. Tot 9 uur zijn we bij je met heel wat leuke muziek op deze zomerse zaterdagavond. Terwijl het nog geen zomer is, want morgen officieel begint de zomer. En verder zijn we natuurlijk de concertagenda, in de tweede uur de partyagenda en in het eerste uur ook nog een track van het album van de maand. Kortom. En we zullen proberen ook een beetje het voetballen te volgen om eventjes de standen door te geven. Maar dan moet het wel eventjes gaan werken. Er zijn er drie A's.

3A's Never Alone deden mee aan het Eurovisie Songfestival in 2011 met dit nummer. En ja, de wedstrijd Nederland-Zweden is nog maar 8,5 minuten aan de gang en staat al 1-0 voor Nederland. Ja, dat wel. Dus voor de voetballiefhebbers goed nieuws. Wij gaan lekker muziek draaien. De nieuwe van Yellow kennen we nog uit 1983 van I Love You. En deze nieuwe die heet Around the Sun.

Hello, leuke nieuwe single Around the Sun. Ja, die schijnt op dit moment volop. De temperaturen zijn nog steeds zo rond de 30 graden. En dit is Buckshot Le Funk.

Buckshot LeFunk uit 1997 kwam deze Another Day. Ozzy Osbourne heeft ook hele mooie rustige platen gemaakt, ook flinke rockplaten. Deze is een hele rustige uit 2003, die heet Dreamer.

Ozzy Osbourne, mooie single Dreamer uit 2003. En inmiddels is het al 2-0 voor Nederland. Ja, het gaat wat dat betreft goed voor de voetballiefhebbers. Het zijn de Troubadours, nieuwe single die heet Voor Iedereen.

Troubadours voor iedereen. Leuke nieuwe Nederlandstalige single. We gaan naar 1976. Kennen we deze nog van Blue Oyster Cult? Don't Fear the Reaper.

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Inderdaad, er weer tijd geworden voor het album van de maand juni in dit programma Peters Platenparade. Deze maand het nieuwste album van Paul McCartney. Dat album heet The Boys of Dungeon Lane. En vandaag van dat album track nummer 5, die heet Mountain Top.

Mountaintop, track 5 van het album The Boys of Dungeon Lane. Het eerste album van Paul McCartney, het album van de maand juni in dit programma Peetse Platenparade. Dus dat betekent ook volgende week nog een track van dit album. En nu naar 1985 met Adventures, Send My Heart.

Send My Heart Adventures hoorde je uit 1985, komt die single. Dat is een van de leuke hits van George Michael. Uit 1992, Too Funky.

0: Super funky.
1: Radio yours.
0: George Michael. Daarmee gingen we terug naar 1992. Dit is nieuwe Nederlandstalige muziek van Teun met den Haag. Hoe het was. Het is trouwens nog steeds 2-0 bij Nederland-Zweden.

0: een warme zomernacht.
1: Teun met een H, hoe het was, leuke nieuwe Nederlandstalige single. We gaan 6 jaar terug met Walter Trout en What a Dance.

0: Walter Trout en Wanna Dance uit 2020. Ja, het leek zojuist eventjes 2-1 te worden voor Nederlands Zweden, maar gelukkig werd de goal afgekeurd, dus het staat nog steeds 2-0 en het is bijna rust.
1: Peters platenparade, concertagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de concertagenda voor de komende week. Vanavond in het poppodium Phoenix in Breda, de Fifth Alliance met een albumrelease tezamen met Gavran. Vanavond in Tivoli-Vredenburg in Utrecht, Dinjaar, in de grote zaal. En dan gaan we naar morgen zondag 21 juli in zaal Next van 013 in Tilburg, Kenny Dulfer. Ook morgen in 013 in Tilburg, maar dan in de Main, de Streets. Morgen zondag 21 juni in het Willem II Poppodium in Bos. En voor Mansion Guitar Trio in de Binnentuin en Café. Morgen zondag 21 juni in Tivoli-Vredenburg in Utrecht, Radio Philharmonisch Orkest, tezamen met Simone Lamsma in de grote zaal. Dan maandag 22 juni in de Main van 013 in Tilburg, Alter Bridge. Maandag 22 juni in Tivoli-Vredenburg in Utrecht, Balance en Composure in zaal Pandora. De dinsdag 23 juni in de Main van 013 in Tilburg, A Perfect Circle. En dat is helemaal uitverkocht. Dinsdag 23 juni in Café de Jack in Eindhoven, Ocean Sleeper. En dinsdag 23 juni in Theater Bekant Maashorst en Uden, The Beach Boys Best in de theaterzaal. Zelfs dinsdag 23 juni met dan in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Jesse Daniel in zaal Pandora. En dinsdag 23 juni ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, de Four Tops en de Temptations. Ze treden samen op in de grote zaal. Is helemaal uitverkocht. Dinsdag 23 juni ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, POD in zaal Ronda. Dan de woensdag 24 juni in de lijst hier in Waalwijk, Roel van Velzen en Ruben Heijn en Daria van der Berken in de Rabozaal. Woensdag 24 juni in de Main van 013 in Tilburg, Beat. En woensdag 24 juni in de Lieve Kampenos, Business Bar Main Course in de Grote Zaal. Woensdag 24 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Rosa's Propaganda in Cloud 9. En woensdag 24 juni ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Orville Peck in zaal Ronda. De donderdag 25 juni ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, de B-52's in zaal Ronda is helemaal uitverkocht. Tot slot nog de vrijdag 26 juni in de FNR in Eindhoven, Shalamar treedt op in de grote zaal. En vrijdag 26 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Daan van der Wallen brengt muziek van Frederik Zweski in de grote zaal. Vrijdag 26 juni tot slot in Tivoli Vredenburg in Utrecht, de Wailers in zaal Ronda. Dat waren ze, de concerten voor de komende week.

Shalimar scoorde leuke discohits in de jaren 80. Onder andere deze 1986. A Night to Remember. Komende vrijdag staan ze in de Evenaar in Eindhoven. En zijn nog kaarten voor te verkrijgen. Dus je kan er naartoe. En het kan beleven. Dit houden we de discotijd. We sluiten dit uur af met de nieuwe Sabrina Stark. Prove me wrong. Tot zometeen. 'Cause you don't know me like you think you.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
0: Langstraat FM. Peters Platenparade met Peter Sterrenburg.

Corey Groot heeft met Dictator. En dit was een leuk hit van hen uit 1987. Up and Coming aan het begin van het tweede uur van Peters Platenparade. Deze zaterdag, de 20e juni 2026. Tot 9 uur zijn we nog bij je met heel wat leuke muziek. En natuurlijk ook de partyagenda staat te wachten. En mocht er wat gescoord worden tijdens het voetbal, dan laten we dat ook nog maar even weten. Cracker Salto en Curio Capuria is dit met Para Versailles uit 2016.

0: capoeira.
1: Para, pues ahí, Odi van Gregor Salto en Curio Capoeira. En die kwam uit 2016, lekkere zomershuis. En ja, het is ook lekkere zomersavond, terwijl het eigenlijk nog lente is. We gaan inderdaad nieuwe muziek draaien van Tom Collins en 2S2. En het is 3-0 voor Nederland.

Common Colors, leuke nieuwe single die uit 2S2. Dit is muziek uit 1995 alweer. Lek featuring Kentucky Martha. I'm the girl of your dreams.

Lick featuring Kentucky Marty en I'm the Girl of Your Dreams uit 1995 kwam die en inmiddels scoort Nederland 4-0 zelfs. Dit was een van de slachtoffers van Ali B. Ik heb het over Ellen Ter Damme. Leuke single van haar uit 2003. Vegas.

Jet van der Steen hoorde je goed genoeg haar allernieuwste single. Even kijken waar ik... we gaan naar 1979 met deze van Sensuous en Words Apart.

Leuke nieuws zeggen voor Frankie Rizzardo. Door de Feel. Ik was trouwens nog vergeten te zeggen dat Zweden ook een doelpunt gescoord heeft. Staat 4-1 tussen Nederland en Zweden. Dat in de, ja, zeg maar 67e minuut. We gaan naar 1988 met Mileka Thompson en Confess.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Nee, deze nacht is nog niet voorbij. Nee, deze nacht is van mij, Jorde Imbos. Leuke nieuwe Nederlandstalige single. En dat werd een grote hit in 2022 voor La Fuente. Je kent hem niet meer, deze. I Want You.

0: La Fuente en I Want You, grote hit in 2022 en een grote nummer 1 hit toen. En dan krijg je toch wel zin om op stap te gaan, toch?
1: Peters Platenparade Partyagenda.
0: Laten we eens gaan kijken waar we vanavond lekker op stap kunnen gaan. Onder andere weer natuurlijk naar de Brainwash Escape Club Amsterdam. Vanavond met Ramundo, Ramon Santos, Frederik Abbas, MCH. En in de andere zaal weer ook nog Idro. En tof dat Rotterdam ook weer een lekker feestje vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daar Genoa, Charmaine, Essence, Lexi Jong, Milo Passier, Quincy Owen en Ruben Michael. Dan in het paard in Den Haag vanaf 11 uur ook een lekker feestje. Want hoe laat het gaat duren staat er niet bij. Heel de nacht daar achter de DJ booth Joe Ace. Dan nog een leuk feestje in Amsterdam. In Shelter vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Met daar Merel Helderman, Klombie, Papa Nux, Moody Moran. En in de andere zaal vind je ook nog Mark Auks en Sonam. Dan in Basel Utrecht ook een lekker technofeestje vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Met PSLS, Emma Leo, Milo en Urgi. Red Button. En tot slot, nachtcollege in de FNR in Eindhoven vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Met daar Buri, BS, LS, Cynthia Spiering, Japau en Nicky. Dat waren enkele leuke feestjes voor deze zaterdag de 20e juni. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs in Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

DJ Chess en Peter Gelderblom, Feeling For You, kwam uit 2008. Laten we dan eventjes naar 1982 gaan. Disco Funk van de bovenste plank met Fat Larry's Band. Act Like You Know.

Fat Larry's Band uit 1982, Act Like You Know. Terwijl Nederland nog even in de 89 minuut 5-1 scoort. Ja, lijkt de overwinning toch echt wat binnen te zijn natuurlijk, hè. Channel Trash is dit, nieuwe muziek, Black Techno Guy.

Sky. Zo kwamen we aan het einde van deze aflevering bij het Platenparade hier op Langstraat FM voor deze zaterdag, de 20e juni. Zometeen Dance Factory, de herhaling van afgelopen donderdag. En daarna ook tezelf en 12 ook nog. En de beat goes on. Ook de herhaling. En morgenochtend om 7 uur, dan maakt Erik van Vlietje weer wakker met Voor de Wekker Wakker. Tussen 7 en 9. Sluit af met Prunk en Riverstar featuring Danny Lozito. I Want Your Love. Wil je de playlist nalezen? Hij is al verschenen op de Facebookpagina van Peters Platenparade. Ik wens een fijn weekend verder. Graag tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Goed zo.
5: Langstraat FM. We are here 'cause you were there. Dance.

Ja, dit was ook een ware sensatie toen deze plaat uitkwam. Dat kleine mannetje met die ghetto blaster op zijn schouders. We hebben het natuurlijk over Freddie James uit 79. Get Up and Boogie, daar begonnen wij deze nieuwe aflevering van Dance Factory. En dat alles op de Disco Donderdag, hè? Tussen 8 en 10. Mijn naam is René van der Meer. En ik doe het weer keer op keer. Al vanaf 1978, jawel, zo is het ook. Het programma wordt uiteraard herhaald op de zaterdagavond. Dat weten we dus dan niet tussen 8 en 10, maar tussen 9 en 11 uur hier op Langstraat FM. Waar we hele, hele fijne platen voor jullie hebben. Ronnie Hudson en de Street Players. Hoor die bassis. Dan weet je dat je luistert naar Dance Factory, Langstraat FM.

Ronnie Hudson and the Street People. California Love, Poplock. Wat een fijne plaat was dat. Dance Factory, daar luister je naar hier op Langstraat FM. Het is weer donderdagavond. We tikken het weekend alweer bijna aan. En nog een dagje ploeteren morgen. En dan kunnen we er weer lekker 2 dagen van genieten. Een plaat die 49 jaar oud is. Echt waar. Je gelooft het bijna niet, hè? CJ & Company. En we draaien de 12 inch natuurlijk, hè? Dat ben je van ons gewend. Als het even kan. Als het even kan. Devil's Gun, zo heet het. Uit 1977 dus.

0: Have no fear. Have no fear. Have no fear. Renee is here.
1: Ah, dat waren ze, Foxy uit 1978. Get Off, gedraaid hier op Langstraat FM. Dance Factory met René van der Meer. Fijn dat je luistert. Dit is uit 1977, Eddie Holman. And this would be a night to remember. Wellicht.

Eddie Holman. This would be a night. This will be a night to remember. De 70's zijn aardig vertegenwoordigd vanavond. Het is maar een eentje van de meer. 9 van de 10 keer toch wel het geval. Er komen dadelijk nog wat requests aan van Johan Duiversloot. Die passen ook allemaal fantastisch in het plaatje. Maar nu eerst eventjes wat uit 1986. Ja, je hoort het goed. Vriend van het programma Mental Theo, oftewel Theo Nabuurs. Die heeft een plaat. En dan moet hij... Oh, die was denk ik heel snel afgelopen. Dan moet hij altijd een beetje mijmeren en zo. Dat is zijn favoriete plaat. En dat is deze. 1986. Speciaal voor jou, Theo. Mentale Theo, hè, zei ik altijd. William Pitt. Wat een fijne plaat is dat, zeg. City Lights. Even een klein beetje bijkomen.

night is on. Is it dusk or is it dawn?

shelter.

lang lekker. Bij deze tropische temperaturen die we inmiddels weer gaan bereiken. Het wordt weer bloedje heet. Ik heb net een overheerlijk broodje gekregen met van alles en lekkers erop. En daarom die kan altijd nog een cateringbedrijfje gaan beginnen. Ja, dat is echt iets voor hem, denk ik. De lekkerste gerechtjes tovert hij tevoorschijn hier. The Miracle, speciaal voor Johan Duivensloot en Love Machine. Langstraat FM. En deze hebben we een paar weken geleden ook gedraaid, maar dan een 3 minuten durende uitvoering. De single edit, de 7 inch, zoals dat zo mooi heet. En toen heb ik jullie beloofd, de oplettende luisteraar kan zich dat vast nog herinneren, dat we ook een keer de lange versie zouden draaien. Met die heerlijke break erin, hè. Dat die lampen uitgingen, de stroboscopen gingen aan, er werd rook in de clubs geblazen. Ja, en dan probeerde je ook contact te maken, hè, met degene met wie op de dansvloer stond. Zij had haar handtasje op de dansvloer gezet, zo ging dat vroeger. En dan werd er gedanst op deze plaat. Van Edwin Starr uit 1978. Galaxy in the Bosch was net 1 maand open. Mijn grote held Peter Bartels, de enige echte DJ. De eerste DJ moet ik zeggen van Galaxy. Die draaide deze plaat en ik was verkocht. Ja, dat zijn mooie verhalen uit een ver, ver verleden. Edwin Starr dus. Contact, zo heet de plaat. En ga er even lekker voor zitten. Of juist niet, hè. Ga lekker een dansje doen. Waarom ook niet? Lekker achter in de tuin. Met een glaasje sangria in je hand. Of een lekker barcootje. Het kan mij niet schelen.

hij scoort later nog dit met H-A-P-P-Y Happy Radio. Maar dit was toch wel de grote knaller die hij voort heeft gebracht uit 1978. En dat was natuurlijk Contact. En dan stond je op de vloer en dan maak je contact met een meisje, oogcontact. En dan hoop je dat je later op de avond toch wat ander contact kreeg. Laten we het daar maar op houden. Ik heb een LP'tje gevonden. Ik was van de week even lekker op mijn gemak een stadje gefietst. En er zitten nog wat leuke platenwinkels in Den Bosch, waar ik dus woon. En zo kwamen we in de Karrestraat uit. Ja, of All Streets, hè? De Karrestraat. Waar natuurlijk vroeger ook Galaxy en de Karrebar en zo zaten. De Santana Bar. Allemaal leuke tenten uit het verre verleden. En daar kwam ik een LP tegen. Die ik vroeger ook in bezit had van Revenge. En die LP heet Music Man. Daar staan allerlei leuke disco-deuntjes op. Maar er sprong er eentje uit. En die heet, ja, ik kan bijna niet wachten. It's 1979, It's Dancing Time. Zo heet die plaat. En die heb ik toen speciaal gekocht ook voor de titel eigenlijk. En het bleek ook nog een hele leuke LP te zijn. Dus die gaan we zo meteen draaien. Later in dit programma ook nog een speciaal verzoekje voor Johan van Carol Williams. Een hele speciale plaat van Tom Brown zit eraan te komen. Dus ja, blijf er lekker bij hier op Langstraat FM Dance Factory met René van der Meer.

0: het gaat altijd wel sneller. Zo'n programmaatje maken, het zit er zo weer op. We hebben nog twee lekkere platen voor je klaarstaan. En vergeet niet even onze socials ook te volgen en te liken. Hè? Dat moet je wel even doen. Nou ja, moet het. Ik hoor dan iemand zeggen, ik moet helemaal niks. Maar het zou leuk zijn als je dat zou doen, ja. Gewoon eventjes zoeken op Instagram of op Facebook. Het liefst allebei. Dance Factory. Dan kom je vanzelf bij ons terecht. En als je dan ons gaat volgen en ook even een like geeft, dan vinden wij dat allemaal heel erg fijn. Dan zijn we daar heel erg blij mee.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.
0: Dat was dus Revenge. It's 1979. It's disco time. Zo is het maar net, hè. Leuk om die plaat weer een keer te horen. Fijn dat ik hem weer op de kop heb kunnen tikken. En dat voor 3 eurotjes, ja. En wat dacht je van deze? Over lekkere muziek gesproken, 1977. Love is You. Speciaal voor Johan Duivensloot, Carol Williams. Hoor eens. Die violins, de strings. Ah, ik krijg hier echt kippenvel van. Dankjewel voor deze fijne plaat, Johan. Je maakt me heel erg blij hiermee.

0: dit wordt mijn nieuwe goal. Ik wil deze plaat, maar dan op vinyl. Dus ik ga op zoek naar deze plaat. Ja. Carol Williams. Love is you. Speciaal voor Johan Duivensloot. En hoor nou eens even dat laatste stukje. Hij appt langzaam.
1: Have no fear, have no fear. Get on down, cause the man is here. Have no fear, have no fear. Mr. René van der Meer. Have no fear, have no fear. Just get on up, just get on down. Have no fear, cause the man is here. The man is named René van der Meer. Do it now, do it. Just do it now, just do it. Do it.
0: Laatste plaats voor mij deze donderdag of zaterdagavond. Het is maar net wanneer je luistert. Tom Brown, die kennen we van Funkin' for Jamaica. Maar dit was ook een hele bijzondere plaat. Met een hele bijzondere titel. Een beetje geïnspireerd door de Afrikaanse bevolking, denk ik. Het is Fungi Mama, Bebop en Funkin' Disco Lipso. Zo heet het echt. En er waren veel DJ's in die tijd, die kwamen er niet uit die titel. En ja, ik had hem eigenlijk vrij snel onder de knie. Vond alles ook leuk om het uit te spreken. Bebop, funk, disco, lipso. Veel plezier met Dion Vurs. Zo meteen het volgende uur hier op Langstraat FM. Tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
0: We are here, cause you were there.

0: zeg nou zelf, is dat niet heerlijk om het tweede uur Dance Factory zo lekker te beginnen met Sharon Redd. Zij heeft het over de straten. Beat the street. Het leven op straat. Hoe dat te overwinnen op het prachtige Rams Horn label. En wat een knallen was het in die tijd, ja.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance Factory.
0: Ja, en dat brengt ons op de tweede plaat, tweede uurtje, Langstraat FM. Heerlijk geluisterd naar het eerste uur Dance Factory. René was weer heerlijk in vorm met al die fijne 70s platen. En dit is Nicholas Bailey. Begon al in 1969 met zijn eerste bandje, jongens. You know I like it, Nick Strager.

Ja, hij verscheen voor het eerst in de Duitse, Zwitserse en Oosterse hitparades. Met de heerlijke Walk in the Park. Ja, dat was zijn allereerste plaat. Ja, en daarna ging het natuurlijk met een little bit of jazz. Ging het all the way to the USA. En heeft hij hele lekkere dansplaten gemaakt uit die tijd. Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul, funk, disco. Boogie to the beat. Ja, ja, de Eric G. Choice voor deze week is, ja, Bootsy Collins en Larry Graham.

Ja, en weet hij, deze week het heden en het verleden niet heerlijk dicht bij elkaar te brengen, deze Eric G. Maar hij was in the house. En dat is hij natuurlijk elke week. En deze was uit het archief van Eric G, ja. Zoveel goede suggesties al gedaan in de afgelopen jaren voor dit programma. Ja, dat wou ik zeggen. Je hoort Larry Graham. In wel een hele bijzondere mix. Ik zeg al, het heden en het verleden ligt dicht bij elkaar met deze Larry.

Ja, voor mij ook een beetje een verrassing eigenlijk deze. McFadden en Whitehead. Ain't No Stopping Us Now in de mashup met Larry Graham's Sooner or Later. Ik wist het niet, maar ja, het was wel zo. Nou, ik hoop dat je lekker zit te luisteren op jouw disco donderdag of zaterdagavond natuurlijk. En dat kan je het beste doen, denk ik, toch gewoon via de tv, hoor. Ziggo of KPN. We hebben gewoon een fijn kanaal waar wij op te ontvangen zijn. Larry Graham was natuurlijk de uitvinder van de slap-and-bass techniek. Hij tikte dan als het ware met zijn vingers een beetje op de basgitaar. Ja, hij sloeg er met zijn duim een beetje op. Mark King deed dat later ook veel met Level 42. Vorige week draaide ik een ballad en dat beviel me eigenlijk heel goed. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens even grasduinen in die stapel ballads die ik nog heb liggen. En wat vind ik dan een van de betere? Nou, deze eigenlijk. If You Are Here Tonight.

Ja, wat mij betreft een van de mooiste die Alexander O'Neill heeft gemaakt. Een van zijn mooiste ballads. Sunshine was er ook zo'n heerlijke plaat. Ja, jij weet, we zijn met de crew regelmatig nog, althans regelmatig, nog naar het laatste concert geweest van O'Neill hier in Nederland. Tanende gezondheid van de man. Het was niet meer wat het was voorheen. En wat leuk is om te vertellen is dat Alexander O'Neill oorspronkelijk de leadzanger was in The Time. The Time van The Bird, weet je wel. En later is hij vervangen door Morris Day. Vind ik een leuk weetje altijd om even te vertellen. Het bleek gewoon dat Alexander O'Neill was too black. Wat denk je daarvan?

Tony Scott, dames en heren, met een heerlijke jingle voor ons opgenomen. Het gaat niet zo heel erg best met de gezondheid van de Chief. Maar Robbie Kay, die straks weer losgaat met And the Beat Goes On, die kent hem goed. En ze zien elkaar vrij regelmatig. En met alle kracht die hij in zich heeft, heeft hij toch nog lekker een jingle ingesproken voor dit heerlijke programma Dance Factory. Ja, daar zijn we de Chief natuurlijk very grateful voor. Dus een shout-out to Tony Scott.

Atlantic Star op jouw radio. Wil je nou zelf even een lekker plaatje horen? Kan hij gewoon, hè? We hebben een appnummer 0621213210. En daar kan je gewoon prima terecht voor al jouw plaatjes die jij zou willen horen. En ja, zo kwam Jopie Hobbelen ook weer met een heerlijke plaat. En hij zegt, Dion, die kunnen we eigenlijk niet draaien in jouw programma. Ik zeg, jawel hoor, dat kan gewoon Dance Factory. Ja, hij zegt, maar ik wil die Amerikaanse remix zo graag horen. Ah, ik zeg, nou Joop, dat gaan we voor jou gewoon doen. Stephen Singleton en Mark White waren in de band Visa Versa, die na de rand is uitgerold door Martin Fry als EBC. Maar die eerste twee mensen die speelden ook mee op de Bugles album van Video Kill the Radio Star. Ja, en dat maakte zo dat Trevor Horn, de leider van die band weer, later ook ABC produceerde. Nou, dat voor het intro. Wat een verhaal zeg. All I'm saying, EBC, The Look of Love in de US Remix.

Ja, ja, ja. Als je dan nagaat wat deze plaat vroeger met ons deed. Ja, sommige mensen misschien helemaal niks. Maar in die tijd keek je dan heel verbaasd naar je cassette recorder. Of naar je maxi single. En dan dacht je, hoe kan het? Hoe hebben ze dit gemaakt, joh? Helemaal vol gesampled, deze US remix. Maar ik draaide hem graag een keertje voor Joop. Een goede baseline met heel veel samples. Ja, dat deed ons toen al helemaal versteld staan. 12-inch Disco Classics Dance Factory.

0: Ja, Booker Newberry, Newberry III. Een hele mond vol eigenlijk. Met zijn Love Town. En wie wil daar nou niet zijn in Love Town? Zeg nou eerlijk. Fijn dat je nog even luistert naar die EBC, The Look of Love. Dat je het volgehouden hebt, dan ben je echt een fan van dit programma, zou ik maar zeggen.
1: Always a better music mix.
0: Dance,
1: dance, dance,
0: dance factory. Nou ben je echt een fan hoor. En dat waarderen wij natuurlijk gewoon. Ja. Iedereen is druk bezig ook met dat WK-voetbal en zeer begrijpelijk. Als je op donderdag luistert, dan weet je het nog niet. Maar als je op zaterdag luistert, ja, dan weet je het inmiddels wel, denk ik. Wat we gedaan hebben tegen Zweden. En luister hier eens even naar. Ja, van het LP Monster, dames en heren, kwam deze plaat van Herbie Hancock. Hij deed het samen met Gavin Christopher. Het is een zwanenzang. Het is soul met a little bit of jazz, zeg ik altijd. Ik ben gek van deze plaat. Vroeger draaide ik hem veel in Dance Factory. Ook op andere stations. Maar voor jullie dan vanavond de primeur van zo heel lang geleden.

Ja, je hoort het goed, jongens. Ja, het is een beetje het Stairway to Heaven van de soul, funk, disco, a little bit of jazz. Dat is het eigenlijk, Stars in Your Eyes. Of Stairway to Heaven. Het ligt zo dicht bij elkaar allemaal. Wat een lekkere plaats, zeg. Gavin Christopher en Herbie Hancock waren dat. En we hebben nog even, we gaan nog lekker door. Straks natuurlijk naar 10 uur of naar 11 uur als je op zaterdag luistert. Hebben we And the Beat Goes On. Robbie Koster deze keer denk ik met Peter Schouten samen. Maar wij draaien nog even lekker door, hoor.

Ja, and time flies when you're having fun. Dat is het, zo is het maar net. The Garden of Eve. Klein stukje maar, volgende keer misschien helemaal gedraaid in dit programma. En dan moet je gewoon weer inschakelen op jouw Disco Thursday Night. En dan weet je wanneer je luistert. Zo is het maar net. René en ik hebben het graag gedaan hoor. Wij horen jullie nogmaals graag weer volgende week. Maak er een lekker weekend van. Of als je naar het weekend toe gaat, ja dan hetzelfde eigenlijk hè. Dance Factory. So is it.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens de weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden. Vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet €2,5 miljoen compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. We have ignition. Strap in.
8: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
9: By Robbie Costa.
10: Dance Factory.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden gegeven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden gegeven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.